als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat het deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij een graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: U volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Het is een samen nadenken over veerkracht, iets wat in deze tijd broodnodig is. De kerken kampen met de nodige problemen, de samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller makkelijke troost zoeken in de kerk, maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. Vrede vraagt om doen. In de week van 19 tot 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Zo wordt vrede zichtbaar tijdens deze Vredesweek. Ook is er bij de opening van de Vredesweek een live carillonconcert geweest. De muziek klonk over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klonken, werden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren en elkaar ontmoeten. En schrijf ook een wens op het vredeslint. Waar kiest u voor? Op donderdag 24 september om 7 uur een oecumenische Taizé-viering in de Petrus en Pauluskerk, om in stilte samen te komen met verhalen, met gebed en met meditatieve Taizé-liederen. En om stil te staan bij wat vrede betekent. Op vrijdag 25 september van 10:30 tot 11:30 een samenkomen in het woonzorgcentrum Oudburg. Bewoners tekenen en schrijven kaarten met woorden van vrede en bemoediging. De kaarten worden verzonden naar kinderen in Gerson in de Oekraïne. Dit is een van de doelen van de Vredeskerk, van de Vredesweek Herstel. Gebed voor de vrede van paus Leo XIV. Heer van het leven, Gij die ieder mens hebt gevormd naar uw beeld en gelijkenis. Wij geloven dat Gij ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging. Gij die uw leerlingen begroeten met de woorden, vrede zij u, schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis werkelijkheid te laten worden. Vandaag dragen wij ons gebed op voor de vrede in de wereld en smeken wij dat de naties afzien van wapens en kiezen voor de weg van dialoog en diplomatie. Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, omdat we instrumenten van verzoening mogen zijn. Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle, gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen de volkeren. Heer, verlicht de leiders van de naties, opdat zij de moed hebben projecten van dood los te laten, de wapenwetloop te stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen. Mogen de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid bepalen. Heilige Geest, maak van ons trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse vrede in ons hart, in onze families, in onze gemeenschappen, in onze steden, dat ieder vriendelijk woord, ieder gebaar van verzoening en iedere keuze voor dialoog een kiem mogen zijn van een nieuwe wereld. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Een prachtige vrouw in de duinen blaast haar klavertje 4 de wereld in. Dat is het vredige en wervende beeld voor de geluksdagen. Binnenkort in de hele regio. Hier een glimlach ontvangen, daar aanschuiven bij heerlijke poffertjes, ergens anders samen dieren voeren of een liedje meezingen. En nog van alles meer. De geluksroute is onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid. We willen met de geluksroutes in onze gemeentes juist ook deze momenten scheppen. Je kunt de route natuurlijk ook in een ander dorp dan dat van jezelf meemaken. Je kunt ook alle routes doen of delen daarvan. Het is goed om ook eens in een andere omgeving te kijken. Het programma is op te halen bij de verschillende welzijnorganisaties in de regio en je kunt een QR-code scannen. Kijk voor alles op steun.eenzaamheid.nl of geluksroute.nu/editie/bug.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilal en Bergen. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door wethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, coaches en vrijwilligers om hun inzet, enthousiasme en teamspirit. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heilo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Brothers parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Brotherskerk in Heilo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
2: Oh boy.

0: En die Rebels en Arjan Vosmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe ooit een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan het niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds binnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw op duiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: I just wanna lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

0: Indira Welsen, Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er van in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bosje veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen me laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja.

0: niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan? Dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan het niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds binnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
0: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Je kunt de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
0: Dankjewel, Lisa.
1: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi, hoi.

0: lama-horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door wethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, coaches en vrijwilligers om hun inzet, enthousiasme en teamspirit. Het Hoogheemraadschap laat de maatregelen die het afgelopen zomer nam tegen de droogte en hitte onderzoeken door een extern bureau. Door langdurige droogte en hitte daalde waterpeil in de polders, droogde dijkhuizen, stond de waterkwaliteit onder druk. Een beregeningsverbod voor boeren kwam volgens dijkgraaf Remco Bosma dichtbij. De evaluatie moet les opleveren voor toekomstige periodes met extreem weer. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Jumbo Dalmeer en Philadelphia Zorg vierden dinsdag een nieuwe samenwerking gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Dalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens assistent filiaalmanager zijn niet alleen cliënten van Philadelphia positief, ook de medewerkers. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eentjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

0: T-Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
5: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
4: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Het is een samen nadenken over veerkracht, iets wat in deze tijd broodnodig is. De kerken kampen met de nodige problemen, de samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller makkelijke troost zoeken in de kerk, maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. Vrede vraagt om doen. In de week van 19 tot 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Zo wordt vrede zichtbaar tijdens deze Vredesweek. Ook is er bij de opening van de Vredesweek een live carillonconcert geweest. De muziek klonk over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klonken, werden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren en elkaar ontmoeten. En schrijf ook een wens op het vredeslint. Waar kiest u voor? Op donderdag 24 september om 7 uur een oecumenische Taizé-viering in de Petrus en Pauluskerk, om in stilte samen te komen met verhalen, met gebed en met meditatieve Taizé-liederen. En om stil te staan bij wat vrede betekent. Op vrijdag 25 september van 10:30 tot 11:30 een samenkomen in het woonzorgcentrum Oudburg. Bewoners tekenen en schrijven kaarten met woorden van vrede en bemoediging. De kaarten worden verzonden naar kinderen in Gerson in de Oekraïne. Dit is een van de doelen van de Vredeskerk, van de Vredesweek Herstel. Gebed voor de vrede van paus Leo XIV. Heer van het leven, Gij die ieder mens hebt gevormd naar uw beeld en gelijkenis. Wij geloven dat Gij ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging. Gij die uw leerlingen begroeten met de woorden, vrede zij u, schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis werkelijkheid te laten worden. Vandaag dragen wij ons gebed op voor de vrede in de wereld en smeken wij dat de naties afzien van wapens en kiezen voor de weg van dialoog en diplomatie. Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, omdat we instrumenten van verzoening mogen zijn. Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle, gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen de volkeren. Heer, verlicht de leiders van de naties, opdat zij de moed hebben projecten van dood los te laten, de wapenwetloop te stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen. Mogen de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid bepalen. Heilige Geest, maak van ons trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse vrede in ons hart, in onze families, in onze gemeenschappen, in onze steden, dat ieder vriendelijk woord, ieder gebaar van verzoening en iedere keuze voor dialoog een kiem mogen zijn van een nieuwe wereld. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live in concert.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer, met 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Bad Hoeverdorp en de afrit Haarlem-Zuid, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
5: Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Powerpark geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility, onderdeel van GP Groot. Het bedrijf wil met het Powerpark transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd, daarom wordt het park ook al uitgebreid. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Berg aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een fatbiker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de middenweg in Eruguwaard. Een automobilist stak vanaf de Gul de middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de fatbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Herugewaard en Horen vervangen. Hiervoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van tot wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervat de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Tussen bergen en Schorrol aan de voet van de duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe wilt u weten hoe u veilig online blijft? Kom dan op woensdag 8 oktober 2026 naar de gratis seniorenbijeenkomst over online veiligheid in de cultuurkoepel in Heilo. U krijgt praktische tips over phishing, babbeltrucs, AI-fraude en andere vormen van online oplichting. De middag duurt van 2:30 tot 4:00 en is vooral bedoeld voor inwoners van 60 jaar en ouder. Maar iedereen is welkom. Aanmelden kan via seniorenbijeenkomsten van NH Veilig.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
5: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
4: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
6: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
4: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar lange files door ongelukken. Zo is de A9 Amstelveen richting Alkmaar helemaal dicht tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid. De vertraging loopt daar flink op, nu een half uur. Omrijden kan via de A4 en de A5, de route via Schiphol. De A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via de A10 Zuid en Oost. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Noordscharwoude en Heerhugowaard 3 kilometer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ook al
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Krijg je ineens een video van Cat in the Hat op je For You-page? De politie waarschuwt jongeren om alert te zijn. De video's lijken echt, maar zijn gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, AI. Zie je een dergelijke video voorbij komen of krijg je hem doorgestuurd? De politie roept op om de beelden niet verder te delen. Zo voorkom je dat de video zich verder verspreidt. Komt jouw wijk of naam in de video voor en maak je je zorgen over? Praat dan erover met je ouders, verzorgers of iemand op school.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd dankzij de uitgekeerde...

0: nieuws over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is deels dicht bij knooppunt Raasdorp na een ongeluk. De vertraging is zo'n 20 minuten. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Powerpark geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility, onderdeel van GP Groot. Het bedrijf wil met het Powerpark transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd, daarom wordt het park ook al uitgebreid. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergh aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Brothers parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Brotherskerk in Heiloo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Jelgersma van der Hoop heeft een belangrijke deel van de eerste fase afgerond van een omvangrijk project waarbij voormalige landbouwgrond bij Schorrel wordt omgevormd tot nieuw natuur. Met dit project geeft Stichting concreet invulling aan haar doelstelling om het landschap en de natuur in en rond Schorrel voor de toekomstige generaties te behouden en te versterken.
2: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover. Over de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

Goeiemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

Goeiemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en Knaalpunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Noordwestziekenhuis in Alkmaar is gestopt met het verstrekken van topicale NSAID-gels en crèmes. Dat zijn smeersels die de werkzame stof diclofenac bevatten. Ze werden tot voor kort voorgeschreven tegen spier- en gewrichtspijnen. Maar daar stopt het Alkmaar.

Maarse ziekenhuis nu mee, omdat de crèmes slecht zijn voor het milieu. De stoffen zijn slecht afbreekbaar en kunnen zo in het oppervlaktewater terechtkomen. Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Powerpark geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility. Dat is een onderdeel van GP Groot. Het bedrijf wil met het Powerpark transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd en daarom wordt het park nu al uitgebreid. Jumbo Daalmeer en Philadelphia Zorg vierde dinsdag de nieuwe samenwerking, gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Daalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens de assistent filiaalmanager zijn niet alleen cliënten van Philadelphia positief, maar ook de medewerkers. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Hiergewaard en Hoorn vervangen. Hierdoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervalt de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Uitgaansagenda.
2: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocaalgroep Erato is op zoek naar mannen die willen meezingen. Het gemengde koor uit Egmond heeft tenor- en basstemmen nodig om de klank in balans te krijgen. Het koor zingt repertoire van pop tot musical, noten lezen is niet verplicht. Enthousiasme wel. Wie zich aanmeldt staat op 20 december op het podium tijdens het kerstconcert. Geïnteresseerden zijn welkom om een repetitie vrijblijvend mee te doen. Erato repeteert elke dinsdagavond van 7:30 tot 9:30 in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef. Aanmelden kan via info@erato-egmond.nl.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp staat 3 kilometer file door politieonderzoek 10 minuten vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs en dat duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Holland Sport, Welzijn Bergen en Sport Z organiseren vanaf maandag 28 september de training Breng Ouderen in Beweging. In 3 praktische bijeenkomsten leren vrijwilligers en begeleiders hoe zij ouderen op een leuke en toegankelijke en veilige manier kunnen laten bewegen. De deelname is gratis. Aanmelden voor de training Breng Ouderen in Beweging kan via www.vrijwilligersacademiebuug.nl.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft samen met buurgemeente Purmerend in een brief zorgen uitgesproken over de stikstofregels van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan in het bijzonder om stikstofregels in de Eilandspolder. Dat is een Natura 2000 gebied waar speciale beperkingen voor gelden. Maar dat is ongunstig voor boeren in de regio. Daarnaast kunnen de strenge regels een rem zijn voor woningbouw, stelt de gemeente. De Bergense schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper was schrijver van verschillende klassiek geworden kinderboeken. Zijn boek Het Zakmes werd ook verfilmd. Voor zijn boek ontving hij verschillende belangrijke prijzen. Dit jaar ontving hij nog de zilveren griffel voor Maantje verhuisd de zee. Kuiper overleed na een kort ziekbed. Hij is 74 jaar geworden. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door sportwethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem.

0: eerste plaats. Wiegman prees de spelers, de coaches en vrijwilligers om hun inzet, hun enthousiasme en de teamspirit. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Schaanwouden. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Schaanwouden moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een nieuw seizoen van cultuuravonden vol taal, creativiteit en muziek in Egmond binnen. Op zaterdag 26 september pakken ze de draad weer op met de maandelijkse cultuuravonden. De vaste locatie van het dorpshuis is vanwege de nieuwbouw voorlopig verruild met de basisschool De Windhoek.

0: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt al langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bijna 5000 vrouwen komen deze maand bij Fit for Lady in beweging voor vrouwengezondheid. Tussen 19 en 27 september organiseren Fit for Lady clubs verspreid door heel Nederland een megamarathon. Ook vanuit Fit for Lady Bergen wordt meegedaan. Vrouwen sporten samen extra om zoveel mogelijk donaties op te halen voor de stichting Voices for Women, die zich inzet voor meer kennis over vrouwengezondheid en een passende zorg voor vrouwen.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp staat 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een politieonderzoek en je wordt er via de vluchtstrook langs geleid. En verder vertraging op de A9 richting Amstelveen. Vanaf Beverwijk Oost ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Noordwestziekenhuis in Alkmaar is gestopt met het verstrekken van topicale NSAID-gels en crèmes. Dat zijn smeersels die de werkzame stof diclofenac bevatten. Ze werden tot voor kort voorgeschreven tegen spier- en gewrichtspijnen. Maar daar stopt het Alkmaarse ziekenhuis nu mee, omdat de crèmes slecht zijn voor het milieu. De stoffen zijn slecht afbreekbaar en kunnen zo in het oppervlaktewater terechtkomen. Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Powerpark geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility. Dat is een onderdeel van GP Groot. Het bedrijf wil met het Powerpark transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd en daarom wordt het park nu al uitgebreid. Het Hoogheemraadschap laat de maatregelen die het afgelopen zomer nam tegen de droogte en hitte onderzoeken door een extern bureau. Door de langdurige droogte en hitte daalden waterpeilen in de polders, droogden dijken uit en stond de waterkwaliteit onder druk. Een beregeningsverbod voor boeren kwam volgens dijkgraaf Remco Bosma dichtbij. De evaluatie moet lessen opleveren voor toekomstige periodes met extreem weer. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog uitstappen in de wijk Daalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Veelal gaan ze aan de slag om geld in te zamelen voor iets. Maar nu zetten de Lions van Schorrel, Berg en de Egmonden zich in om meer aandacht te vragen voor Alzheimer, als de meest voorkomende vorm van dementie. Woensdagavond in de Blinkert in Schorrel werd duidelijk dat die aandacht hard nodig is.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Eén vertraging in de regio op de N230 Utrecht richting Maarsen. Vanaf Utrecht Overvecht doe je er 10 minuten langer over tot Maarsebroek. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eentjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in Noord-Holland. Tot te beginnen de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N230 Utrecht-Maarsen voor Maarsenbroek een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft samen met buurgemeente Purmerend in een brief zorgen uitgesproken over de stikstofregels van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan in het bijzonder om stikstofregels in de Eilandspolder. Dat is een Natura 2000 gebied waar speciale beperkingen voor gelden. Maar dat is ongunstig voor boeren in de regio. Daarnaast kunnen de strenge regels een rem zijn voor woningbouw, stelt de gemeente. Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Powerpark geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility. Dat is een onderdeel van GP Groot. Het bedrijf wil met het Powerpark transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd en daarom wordt het park nu al uitgebreid. Jumbo Daalmeer en Philadelphia Zorg vierde dinsdag de nieuwe samenwerking gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Daalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens de assistent filiaalmanager zijn niet alleen cliënten van Philadelphia positief, maar ook de medewerkers. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Hiergewaard en Hoorn vervangen. Hierdoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervalt de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een prachtige vrouw in de duinen blaast haar klavertje 4 de wereld in. Dat is het vredige en wervende beeld voor de geluksdagen. Binnenkort in de hele regio. Hier een glimlach ontvangen, daar aanschuiven bij heerlijke poffertjes, ergens anders samen dieren voeren of een liedje meezingen. En nog van alles meer. De geluksroute is onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid. We willen met de geluksroutes in onze gemeentes juist ook deze momenten scheppen. Je kunt de route natuurlijk ook in een ander dorp dan dat van jezelf meemaken. Je kunt ook alle routes doen of delen daarvan. Het is goed om ook eens in een andere omgeving te kijken. Het programma is op te halen bij de verschillende welzijnorganisaties in de regio en je kunt een QR-code scannen. Kijk voor alles op steun.eenzaamheid.nl of geluksroute.nu/editie/bug.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zien we de eerste dagelijkse files van de avondspits alweer ontstaan. Twee vallen er specifiek op, de A10 om te beginnen. Tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid, dat is richting de Nieuwe Meer. Daar staat een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En de N200 staan Zandvoort richting Amsterdam, voor knooppunt Rotterpolderplein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

zondagmiddag, 24 september van het jaar 2026. We openen met Santana en Say It Again in de Good Afternoon Show. Bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze zonnige donderdagmiddag. Het is echt zo'n Indian summer gevoel, hè? We zitten volop in de herfst, maar het is gewoon nog lekker zomer. We draaien leuke muziek voor je bij Radio 80. Tot aan 6 uur om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Flair. Hier is Dorothy.

0: Flair hoor je op de radio met Door het Oog van de Nacht. We gaan er eentje doen, ouderwets vanaf vinyl, de 45 toeren single. Het was de titelsong van de jeugdserie Fame. Weet je het nog uit de jaren 80? Hier komt ie.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe wilt u weten hoe u veilig online blijft? Kom dan op woensdag 8 oktober 2026 naar de gratis seniorenbijeenkomst over online veiligheid in de cultuurkoepel in Heilo. U krijgt praktische tips over phishing, babbeltrucs, AI-fraude en andere vormen van online oplichting. De middag duurt van 2:30 tot 4:00 en is vooral bedoeld voor inwoners van 60 jaar en ouder. Maar iedereen is welkom. Aanmelden kan via seniorenbijeenkomsten van NH Veilig.

Yo Woman. Het is al heel oud deze. Hè? Die komt uit de jaren 30, dit muziekje. Met ook nog een keer de Dua Lipa laatst gebruikt. Dus het is een fijne sample. Om 8 minuten voor alle 5 hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je. Nu met Johnny Nash en Tears on My Pillow.

0: Afternoon Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
0: Radio 80 Hit Dossier. Hit

0: 85 Hitdossier.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files al in Noord-Holland. De meeste hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 10 minuten. Twee uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad. Dat gebeurde tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Dat zorgt voor 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een andere dino-glijbaan neerzetten in de Alkmaarse wijk De Mare is te duur. Dat zegt het college van Alkmaar. De nieuwe glijbaan die deze zomer werd geplaatst is kleiner dan...

oude dino-glijbaan die kapot ging. Maar een grote maatwerk-dino zou volgens het college ruim 1,5 ton kosten. Ook het plaatsen van een extra glijbaan op een andere plek kost tienduizenden euro's. Het college vindt het huidige speeltoestel een passend alternatief. De N244 tussen de Rijp en Purmerend zal in 2027 maanden dichtgaan. Dat kondigt de provincie Noord-Holland aan. Een viaduct bij Midden-Beemster is in zo'n slechte staat dat ingrijpende werkzaamheden niet kunnen worden uitgesteld. De provincie heeft op dit moment nog geen omleidingsroute voorbereid. Smalle weggetjes maken het vinden daarvan lastig. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2027. De Bergense schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper was schrijver van verschillende klassiek geworden kinderboeken. Zijn boek Het Zakmes werd ook verfilmd. Voor zijn boek ontving hij verschillende belangrijke prijzen. Dit jaar ontving hij nog de zilveren griffel voor Maantje verhuisde zee. Kuiper overleed na een kort ziekbed. Hij is 74 jaar geworden. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door sportwethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, de coaches en vrijwilligers om hun inzet, hun enthousiasme en team spirit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

muziekmakers, hè? De mannen van Somber. You're the Undressed hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze zonnige donderdagmiddag. We zitten echt in de Indian Summer, om zo maar te zeggen. Tijd om te luisteren, Jennifer Lopez. Here is I'm Glad.

de Crash Test Dummies. En het refrein konden ze niet verzinnen. Ze wisten helemaal geen naam. Ze maakten maar en dat werd hun grote wereldhit. Toen de tijd jaren 90. Werd onder andere ook gebruikt als titelsong in Dump and Dumber. Als je nog weet in ieder geval. Dit is de Good Afternoon Show. Op deze donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tijd om te luisteren naar Millet. Dit is Imitation.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.

Gladys Knight mocht de titelsong verzorgen voor James Bond, de film License to Kill. En de gelijknamige plaat horen ze juist voorbij komen. Het is bijna 5 uur, we gaan luisteren naar de Bouncer. Hier is Magnetic.

0: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. Het zijn vooral veel korte dagelijkse files. Er is eigenlijk maar één file die eruit springt. En dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Good afternoon.

De Pet Shop Boys in de jaren 80 maakten we kennis met ze. Onder andere door deze eerste plaat, West End Girls. En de rest is allemaal geschiedenis, want ze hebben heel veel hits op hun naam staan. Het is het tweede uur van de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij je met alleen maar prettige muziek om jouw dag prettig af te sluiten. En ja, dat gaan we ook zeker doen met mooie muziek, zoals deze.

oude tijden weer dat de regen op de ramen klettert en dat het weer lang donker blijft. Dat je dat echt gaat denken. Ja, dat heb ik in ieder geval. Hè. 13 minuten over 5 is het geworden. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij om jouw oren te verwennen met van die lekkere plaatjes. Zo na zo'n zware werkdag dat je denkt van nou, kan ik goed gebruiken. Gewoon voor de volgende. Hier is

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Krijg je ineens een video van Cat in the Hat op je For You-page? De politie waarschuwt jongeren om alert te zijn. De video's lijken echt, maar zijn gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, AI. Zie je een dergelijke video voorbij komen of krijg je hem doorgestuurd? De politie roept op om de beelden niet verder te delen. Zo voorkom je dat de video zich verder verspreidt. Komt jouw wijk of naam in de video voor en maak je je zorgen over? Praat dan erover met je ouders, verzorgers of iemand op school.

0: Genghis Khan hoorde je met Moskou. We kennen ze ook van Hey Hey Kaboutertjes. Hè? De zongen ze in het Nederlands, is officieel een Duitse band. Tijd om te luisteren naar Kool & The Gang. Get Down On It.
1: Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down?

0: Tot zo na de break en headlines.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste files die er staan hebben 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad gebeurde een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel 11 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De provincie is van plan om toestemming te geven voor de bouw van Stompetoren West. Het gaat om maximaal 350 woningen, waarvan een derde sociaal en nog een derde in het segment betaalbaar. De provincie biedt ermee een uitzondering op het verbod van woningbouw in beschermde gebieden, met als doel de woningnood te verminderen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland neemt op 19 oktober een definitief besluit over Stompetoren West. Alkmaar heeft samen met buurgemeente Purmerend in een brief zorgen uitgesproken over de stikstofregels van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan in het bijzonder om stikstofregels in de Eilandse Polder. Dat is een Natura 2000 gebied waar speciale beperkingen voor gelden. Maar dat is ongunstig voor boeren in de regio. Daarnaast kunnen de strenge regels een rem zijn voor woningbouw, stelt de gemeente. Het Noordwestziekenhuis is gestopt met het verstrekken van sommige pijnstillende zalven. Die werden ingezet tegen spier- en gewrichtspijn, maar de crèmes blijken slecht voor het milieu te zijn. De stoffen zijn slecht afbreekbaar en komen in het oppervlaktewater terecht. De reden dat ze uit het assortiment van de ziekenhuisapotheek zijn gehaald is dus niet medisch, maar is de ecologische en toxologische schade die ze veroorzaken. Jumbo, Daalmeer en Philadelphia Zorg vierde dinsdag de nieuwe samenwerking gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Daalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens de assistent filiaalmanager zijn niet alleen de cliënten van Philadelphia positief, maar ook de medewerkers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

De Red Hot Chili Peppers mochten ook zeker niet ontbreken in deze donderdagmiddag editie van de Good Afternoon Show. Je hoorde de Desperation Smile. Het is 6:06 geworden hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan terug in de tijd met Donna Summer. It is Dinner with Gershwin.

crazy, hè? Die nieuwe van Douwe Bob. Note to Self hier bij Radio 80. In de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio 80. We gaan terug in de tijd met Gerspadoel, die het samen met Doe Maar. Hier is...

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Jelgersma van der Hoop heeft een belangrijke deel van de eerste fase afgerond van een omvangrijk project waarbij voormalige landbouwgrond bij Schorrel wordt omgevormd tot nieuw natuur. Met dit project geeft Stichting concreet invulling aan haar doelstelling om het landschap en de natuur in en rond Schorrel voor de toekomstige generaties te behouden en te versterken.

0: IBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland verloopt de avondspits druk. Alleen gelukkig maar weinig bijzonderheden. Dus er zijn vooral dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Naarden 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen het Koenplein en Zaanstad Koog 5 kilometer met 5 minuten extra reistijd. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein doe je er ook 5 minuten langer over. En tenslotte ook opvallend is de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Overal ter wereld te ontvangen.
4: Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezondheid.

Het is de donderdag date, onze vaste afspraak. Frank Rijters. En goed dat je luistert, want je krijgt in dit programma niet alleen dit soort lekkere feel-good muziek, maar ook interviews over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag als gast in dit programma Casper Beukema, orthomoleculair therapeut, over berberine. Ralf Moorman, expert in de hormonen, over PCOS. En we spreken met voormalig arts Anna Kruiswijk, nu van Jouw Voeding, over het gebruik maken van de magnetron. En expert in fermentatie Peter van Berkel is bij ons om het te hebben over hoe je oergranen goed kunt bewerken en koken. Dus blijf er lekker bij en doe er je voordeel aan. Tussendoor gezondheidsnieuws en dus ook lekkere feelgood muziek. Hier is Boney M. met Sunny.

0: vette remix. Met ook wat extra bas volgens mij. Je hoorde Boney M. En Sunny.
1: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Ja, en jij luistert, dus je krijgt het nu.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Een specifiek extract van kurkuma verbetert de oriëntatie en aandacht bij volwassenen met een lichte cognitieve achteruitgang. Na een half jaar dagelijks gebruik van kurkuma scoorden deelnemers significant beter op test voor bewustzijn en focus dan de placebo-groep. Het geheugen zelf ging niet vooruit, maar het vermogen om je te richten en je omgeving te begrijpen wel duidelijk. De behandeling was veilig en veroorzaakte geen enkele afwijking in bloedwaarden. Dit natuurlijke middel biedt dus een veilige ondersteuning voor wie merkt dat zijn scherpte en aandacht iets beginnen te verzwakken. En spierverlies bij het ouder worden is niet onvermijdelijk, zo blijkt uit een grote analyse van 46 studies. Onderzoekers vonden dat spieren van ouderen in rust en na het eten van eiwitten iets minder actief zijn dan bij jongeren. Dat is een fenomeen dat anabole resistentie wordt genoemd. Maar zodra er door de ouderen krachttraining werd uitgevoerd, verdween dit verschil helemaal volledig. De studie toont aan dat beweging met gewichten een zo sterke prikkel geeft dat de spier weer even goed eiwitten verwerkt als bij een jongere. Dus de conclusie is, wie op latere leeftijd spiermassa wil behouden, komt niet weg met het eten van eiwitten alleen, maar regelmatige krachttraining is de sleutel. Zometeen hier Casper Beukema, hij is orthomoleculair therapeut. Hij vertelt wat hij mooi vindt aan de werking van berberine, een bepaald kruid met een felgele kleur, net zoals kurkuma, komt uit volgens mij wortels. Dat hoor je zometeen. En ook nog in het eerste half uur te gast Ralf Moorman over PCOS. En nu hoor je de band Delegation. Echt zo'n lekker feel-good plaatje. You and I heet het.

0: Update met Frank Ruiter.
1: En dan nu, Casper Beukema, ortomoleculair therapeut. Hallo Casper.
2: Hey Frank, hoi.
1: Hey, vanavond als onderwerp berberine, iets wat ik ook zelf zo goed als bijna elke dag inneem. Dan wel één keer per dag, volgens mij is twee keer per dag ideaal. Maar goed, ja. Ik ben benieuwd wat jij erover vertelt.
2: Ja, berberine, het is een stofje. Het is de werkzame stof uit een groep bessen. En die, dat noemen we de Berberis-familie, vandaar de naam ook. En enkele leden van die familie zijn bijvoorbeeld Berberis vulgaris of de Berberis aristata. En in het Nederlands kennen we de Berberis ook wel als zuurbes. Nou, waarom is berberine interessant? Het heeft eigenlijk drie hele interessante eigenschappen voor onze gezondheid. De eerste is, het helpt onze bloedsuikers normaliseren. De tweede is, het is een hele goede voor de spijsvertering, voor verschillende redenen. En ik ga die straks natuurlijk benoemen. En het is een heel belangrijke stof voor ons brein, waar berberine eigenlijk nauwelijks bekend voor is. Dus ik ga die even kort doornemen. Waarom zou je dit overwegen? Nou, het is als volgt. Stel, jij gebruikt koolhydraten. Jij eet brood of een prei of een appel. Die breken wij af en dan krijg je glucose. Glucose is een essentiële stof. Je kunt niet zonder. Ons brein kan eigenlijk nauwelijks zonder. En we kunnen van glucose kunnen wij verschillende dingen doen. We hebben energie en we kunnen er dingen van bouwen. Denk maar aan kraakbeen bijvoorbeeld. Maar als wij te vaak eten of er is iets verstoord met het opnemen van die glucose in onze cellen, dan gaat het een beetje door de bloedbaan spoken en dan plakt het aan alles vast wat we maar bedenken. Plus, het geeft ook nog eens een keer een hormonale verstoring, wat we kennen als diabetes type 2. En dat willen we niet. Dat is ontzettend ongezond. Dus hoe gaat die cel glucose opnemen? Er zit een soort energiesensor in onze lichaamcellen, voornamelijk de spiercellen, en die registreert wanneer er te weinig energie is. Nou, die sensor, die heet AMPK, en die is eigenlijk, dat is de eerste dominosteen van anti-aging. Want als die namelijk werkt, gaan er heel veel andere dominostenen mee die gunstig zijn voor een lang gezond leven. Dus, en die sensor die noemen we AMPK. Dus dat is een stofje in een cel. En zodra de cel denkt, hey, ik heb trek, dan duwt hij een bakje naar voren en dan trekt hij eigenlijk de suiker uit de bloedbaan in de cel en dan kunnen we er wat nuttigs van maken. Nou, wat doet berberine? Berberine activeert dat signaal, die energiesensor, door te zeggen, hey, je hebt toch trek? Kom op, neem eens even wat glucose op. En wat er daarmee gebeurt, is dat die cel een veel betere conditie krijgt met het opnemen van glucose, waardoor we meer energie krijgen en waardoor die suiker niet alleen minder schadelijk wordt in de bloedbaan, maar ook nog een keer niet of minder wordt omgezet in vet. Want alles wat je niet gebruikt, wordt omgezet in vet. Bijvoorbeeld, je wil al heel lang intermitterend vasten, met bewegen erbij, nuchter bewegen, maar je bent er geen type voor en je begint al te trillen op het moment dat je je hardloopschoenen aandoet. Maar mensen die berberine nemen, als bijvoorbeeld een supplement, die merken ook dat ze na een week of twee, drie, dat ze helemaal geen trek meer hebben bij het opstaan. En dat betekent dat je nuchter kunt bewegen. En nuchter bewegen is zo'n beetje het belangrijkste wat je kunt doen om je gewicht te managen en meer energie te krijgen. Dus dat is een hele interessante. En het tweede is natuurlijk het gewichtsbeheersing. Als jij glucose in je cellen hebt, heb je ook minder trek. Dus het haalt ook je discipline omhoog, maar ook het gevoel van ik moet nu iets eten, omdat het brein en de spiercellen al verzadigd zijn. Dus dat is een hele interessante. Nou, als we kijken naar bijvoorbeeld de spijsvertering, is dat ook super interessant. Daar wordt berberine therapeutisch vaak voor ingezet. Dus we hebben een bacterie die bijvoorbeeld maagzuur platlegt en de deur openzet naar allemaal kwalen van onze darmen. En die heet de Helicobacter pylori. Die kan worden bestreden met onder andere berberine. Berberine zorgt er ook voor dat de bifido- en lactobacteriën, de gunstige, dat die verhogen in onze darmen. Het werkt ontstekingsremmend. Het werkt tegen diarree. Het werkt tegen maagzuurproblemen. ook tegen maag- en darminfecties. Want ik noemde de Helicobacter pylori. Maar heel veel schimmels en ongunstige gisten en ongunstige bacteriën, die kunnen worden bestreden met berberine. Het is een van de kruiden die vaak wordt ingezet om als een afdodingskuur. Nou, het versterkt de zogenaamde tight junctions van de darmen. Wat is dat? Nou, je darmcellen die zitten vast aan een soort kabels. En die kabels zorgen ervoor dat je darmen niet lek zijn. Met lek bedoel ik niet grote gaten, maar dat je heel langzaam wat lekt in de bloedbaan, waardoor je ontstekingen krijgt. Berberine doet de deur dicht, waardoor je darmen meer integer zijn. En dat is niet alleen je darmen, dat is ook in je brein. Zodat er minder problemen ontstaan. Het is tegen kramp, buikpijn en zelfs buikverklevingen na bijvoorbeeld een operatie. Dus dat is al heel interessant. En dan heb je nog een derde. En dat is het feit dat berberine een antidepressivum is. Onder andere. In ons brein hebben wij allemaal cellen. En die cellen die noemen we neuronen. Lange kabels. En die neuronen, wat die moeten doen, die moeten informatie doorgeven. Prikkels. En aan het eind van zo'n kabel, pak maar een stroomkabel in je gedachten en stel je eventjes een stekker voor. Nou, zo'n stekker, dat noemen we een synaps. Dat is het einde. En vanaf die stekker gaat het naar een ander stopcontact. Dat heet ook een synaps. Nou, wat er gebeurt, is dat er bij verschillende neuronen worden de synapsen verhoogd. Dus dat wil zeggen, het werkt een beetje als een potje pokon, maar dan voor je brein. En dat proces noemen we synaptogenese. En er zijn niet veel planten of niet veel kruiden die dit doen. Dus dat is interessant. Het remt ook de negatieve bijwerkingen van medicijnen en drugs. Het remt ontstekingsprocessen in het brein. Naar bijvoorbeeld een, denk aan een klap of een val. Hè? Of een hersenschudding. Of langdurig alcoholgebruik of een depressie. En het zorgt er ook voor dat het brein meer glucose op kan nemen. Er is een antioxidant in de hersenen. En het remt ook nog een keer overmatige prikkelsignalen in onze hersenen. Dus het zorgt ervoor dat wij eigenlijk wat kalmer aan kunnen doen. En eigenlijk normaal kunnen zijn in tijden van stress. En als klappende vuurpijl, wat ook heel interessant is, het remt de verslavingsgevoeligheid voor nicotine.
1: Zo. En qua dosering is dan optimaal 2 × 500 mg per dag?
2: Ja, de dosering wordt als onderhoud gezet op 500 milligram. Dat is vaak de inhoud van 1 capsule. En 2 × 500 mg wordt gezien als optimaal therapeutisch. Het is een vrij krachtig stofje. Dus het werkt bij 500 milligram ook al. Om te zeggen dat het werkt is natuurlijk een soort claim. En dat mag ik niet maken. Nee. Maar ik moet het even reframen dat in de praktijk zie je al verschil. Okay. Maar 2 × 500 mg, ja, dat hakt er echt in. Dus als je geen tijd te verliezen hebt of je wil echt doorpakken met iets wat je in je hoofd hebt, bijvoorbeeld nuchter bewegen, afvallen voor een bepaalde periode, ja, dan zou ik adviseren om 2 maal daags 500 milligram te pakken. En als je bezig bent, gelijk bij het opstaan eentje pakken.
1: Oké, okay, ja, eventueel 1 keer per dag kan ook nog, dus als onderhoud.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Oké, okay.
2: Ja,
1: nou, zeker. Mooi. Hartelijk bedankt voor de informatie, Casper Beukema.
2: Heel graag gedaan.
1: Tot ziens, hè.

0: een vriendelijk plaatje. Het was een plaat, een nummer van de House Martins. En beeld.
1: De Donderdagdate. Je luistert naar De Donderdagdate.
0: Gezondheidsnieuws. Mensen met een erfelijk hoog cholesterol denken vaak dat een dieet weinig uithaalt. Maar nieuw onderzoek toont het tegendeel. Bij deelnemers met deze aandoening verlaagde een gezond plantaardig dieet het slechte cholesterol, het LDL, met maar liefst 18% ten opzichte van een westers dieet. Het geheim zit hem in minder verzadigd vet en meer vezels, waardoor de waarden flink daalden zonder medicijnen. De studie benadrukt dat leefstijl wel degelijk een krachtig middel is, zelfs bij een genetische oorzaak. Artsen adviseren daarom om voeding aan te passen als waardevolle aanvulling op de standaardbehandeling. Zo meteen dan Ralf Moorman over PCOS. Eerst Dynasty.

0: Talk LDL. AKA bad cholesterol. The higher your LDL cholesterol, the higher your risk of a heart attack or stroke. Your health matters. Know your number. Talk to your doctor and get your cholesterol checked. And learn how to help lower your LDL bad cholesterol. Because your health is in your hands. Find out more at heart.org/LDL.
1: Ralf Moorman is er nu. Hallo Ralf.
2: Hey Frank.
1: Je hebt in de media wat geschreven over PCOS. Dat staat voor het polycystueus ovarium syndroom. En de hormonale vervangingstherapie. Dat is misschien de reguliere manier van omgaan met PCOS. Maar wat wordt in de zorg nog te weinig begrepen over hormonale klachten bij vrouwen?
2: Nou, sowieso, hè, de PCOS-groep, wat polycysteus ovarium syndroom eigenlijk is, dat is dat de cyclus bij de vrouw die nog een cyclus heeft, hè, dat die onregelmatig is, dat de eisprong niet altijd lukt. Dus je hebt er minder per jaar minder dan je zou moeten hebben. Daarnaast zie je soms ook dat je op de echo, als je dat bekijkt, dat er kiesten zitten rondom de eierstok. Dat is daar zichtbaar. En dan hebben we nog een symptoom, dat is dat de testosteron verhoogd kan zijn. En van die drie symptomen, dus onregelmatig de kiesten op de echo, en daarnaast de testosteronverhoging, moet je er twee hebben. En dan heb je polycysteus ovarium syndroom. En dat komt ontzettend veel voor bij vrouwen. Omdat het ook heel erg eigenlijk een soort van welvaartsziekte is. Het hangt heel erg samen ook met insulineresistentie. Waardoor de cyclus eigenlijk uit balans gaat. Dat ligt er als diepere oorzaak onder. Hmm. En dan kun je dat weer onderverdelen in de vrouwen die overgewicht hebben. En de vrouwen die dat niet hebben. Dat noem je lean PCOS. Dus slanke vrouwen. Die toch insulineresistent zijn. Maar geen overgewicht hebben. He, dus als je bij, of je nou een slanke vrouw met PCOS hebt of met overgewicht PCOS, als je de HOMA-IR-waarde gaat meten in je bloed, dat is namelijk de nuchtere bloedsuiker en de nuchtere insuline, dan komt daar een HOMA-IR-waarde uit als je die twee invoert in een bepaalde formule. En dan is een maat voor insulineresistentie. En in beide gevallen is er sprake van insulineresistentie. En dus is er een leefstijlrol waarbij je de receptoren voor insuline gevoelig kunt maken. En dan is het bij de vrouw met overgewicht natuurlijk logisch dat afvallen een belangrijke remedie is daarvoor. En bij de vrouw die slank is die dat heeft, vaak toch verhoogde ontstekingsactiviteit vanwege voedselovergevoeligheden en dat soort dingen. En daarnaast zie je ook heel vaak chronische stress bij de lean PCOS.
1: Dus dan is chronische stress bij hen de oorzaak weer achter een sluimerend ontstaan insulineresistentie?
2: Ja, dat is wel heel opvallend. Hè? Omdat je zou denken van vrouwen die slank zijn, nou, die zullen wel niet insulineresistent zijn. Maar dat kan dus ook voorkomen. En vaak is stress een belangrijke. Mm. En gewoon verhoogde ontstekingsactiviteit in je lijf. Hè? Je ziet ook vrouwen die, ook met hormoonfactor die ik begeleid, die hun stress sowieso onder controle krijgen. En daarnaast ook de ontstekingen verlagen door voedselovergevoeligheden te elimineren, dat die soms ook weer in balans komen.
1: Dus je noemt niet als eerste dat die slanke vrouwen met wel insulineresistentie misschien toch te veel suikers binnenkrijgen, maar dat is een beetje misschien secundair. Ja, dus als ze veel stress hebben, dan gaan ze suikers eten.
2: Ja, sowieso is, je kunt wel vanuit gaan dat het merendeel van de vrouw met PCOS overgewicht heeft, maar die groep die slank is, ja, je kunt als jij je caloriebalans goed is en je gaat meer suiker eten, dan verwacht ik zelf eigenlijk niet dat je daarmee jezelf nog insulineresistenter zal eten. En wat eigenlijk vaak zo is dat je door ontsteking, door stress insulineresistent wordt. Hm. En daar krijg je meer zoetdrank door, waardoor je meer suiker gaat eten. Dus het is eigenlijk andersom.
1: Andersom, ja. Ja. Chronische stress, waar kan je dan sowieso aan denken? Wat kan daar dan? Is dat meer ook lichamelijk veroorzaakt of door psychische factoren?
2: Ja, kijk, chronische stress is natuurlijk een lastig thema. Er is eigenlijk een onbalans tussen je stressbelasting en je stressbestendigheid. En wat ik vaak zie bij mensen die chronische stress hebben, dat het lang niet altijd ligt aan je stressbelasting. Er zijn mensen die helemaal van buitenkant, als je het zou bekijken van, goh, hoe kan zo iemand nou in een burn-out komen? Vaak is het zo dat iemand bijvoorbeeld een deeltijdbaan heeft of helemaal niet zo heel druk is en heel weinig stressbestendigheid heeft, omdat die persoon allerlei basisbehoeftes in het leven niet vervuld heeft. Hè? Dus je werkt niet vanuit passie, je hebt geen voelende contacten. Je groeit niet, je leert niet, je voelt jezelf niet nuttig, hè? Geen zingeving. Ja, dat zijn allemaal thema's. Als je dat mist, dan stort je testbestendigheid in elkaar. En kun je door relatief weinig testbelasting kun je al problemen krijgen. Hè? Niet alleen burn-out, maar ook dus wat insulineresistentie daardoor.
1: En dat kan dan uiteindelijk weer die PCOS-klacht triggeren?
2: Ja.
1: Oh, okay.
2: Ja, en waarschijnlijk is ook een genetische factor natuurlijk. Of jij, wanneer je problemen krijgt met insulineresistentie, of dat zich uit in de vorm van PCOS. Dat zal inderdaad ook wel een genetische factor zijn.
1: Dus het is gewoon een uitingsvorm van twee achterliggende oorzaken. En jij als leefstijlcoach of hormooncoach gaat samen met dan die vrouwen puzzelen van wat is bij jou in dit leven nou precies de oorzaak en daarmee ook komt de oplossing in beeld?
2: Ja, en ik ga eigenlijk, zoals het om stress gaat, sowieso de focus leggen op, ja, wat geef je energie, wat kost je energie? Dat is al heel mooi om uit te vragen bij iemand. En vaak kom je erachter dat de dingen die je energie kosten niet je behoeftes in het leven vervullen. En de dingen die energie opleveren, dat wel doen. Dus daarmee kun je soms al heel snel iemand in zijn of haar kracht zetten. Als je erachter komt dat de stressbelasting gewoon te hoog is, ja, dan zou je natuurlijk dingen kunnen delegeren, hulp vragen, waardoor mensen daadwerkelijk minder stressbelasting krijgen. Maar uiteindelijk het oplossen van deze balans zit er bij mij toch vooral in het verhogen van de stressbestendigheid. Want dan word je weerbaar, ook voor de toekomst. Dat is ook niet alleen maar korte termijn. Dus als je naar een arts gaat van die iemand heeft klachten en de arts zegt van goh, chronische stress, ga maar eventjes niks doen. Ja, dan gaat je stressbestendigheid juist omlaag. En op de lange termijn ga je daar niet beter van worden.
1: Ja, het punt is, die arts heeft ook maar 10 minuten in zijn spreekuur. Dus die kan ook helemaal niet dat doen.
2: Nee.
1: Wat een hormooncoach wel doet, dus rustig stilstaan bij het hele levensverhaal, levensstijl, activiteiten.
2: Ja, en eigenlijk heb ik altijd over twee lagen. Je hebt levensstijl en daarboven is leven. En het leven, daar zitten ook heel veel van dit soort basisbehoeftes in die vervuld moeten zijn, waardoor je een stressbestendigheid hebt.
1: Ja, dus het leven moet voldoening geven. Je moet je ergens verbonden mee voelen. Veilig.
2: Ja. Dat is heel belangrijk. Je wil controle hebben, maar ook uitdaging. Je wil uniek zijn, maar ook verbonden. Je wil groeien en leren. Je wil nuttig zijn en bijdragen. En als je dat soort dingen kunnen mensen soms ontzettend in hun kracht zetten. En dat kan best ook wel snel gaan als iemand dat weer vindt. Als iemand tenminste niet in het ravijn ligt van bijna uitputting. Ja, want dan moet je natuurlijk daar heel langzaam uit gaan krabbelen.
1: Dat is een beetje het eindstation van de burn-out.
2: Ja.
1: Dankjewel voor deze uitleg over PCOS en ook wat erachter kan liggen qua de impact van psychologische factoren.
2: Graag gedaan.
1: Oké, dankjewel.

0: Mooi gezongen, vind ik, van de band Imagination. En hun Looking at Midnight.
1: De donderdagdate! Gezondheidsnieuws.
0: Het oude advies om voor magere zuivel te kiezen krijgt een nuance door nieuw onderzoek. Een studie toont aan dat 3 porties volle melk, yoghurt en kaas per dag de cholesterolwaarden en de bloeddruk niet negatief beïnvloeden. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen. Het blijkt dat volle zuivelproducten, anders dan boter, het hart- en vaatrisico niet duidelijk verhogen. De keuze tussen vol en mager lijkt voor de hartgezondheid dus minder belangrijk dan gedacht. Wel adviseren experts om verzadigd vet waar mogelijk te vervangen door onverzadigd vet, zoals uit noten of olijfolie. En vaak hebben we in dit programma Govert Viergever, biohacker. En hij heeft interessante informatie over de Akkermansia.
2: Veel mensen weten niet dat er 1 bacteriesoort is in je darmen die bij heel veel mensen tekort komt, die je slank houdt. En dat is de Akkermansia. Dat heeft een mooie Nederlandse naam. En deze bacteriesoort is meer aanwezig bij mensen die slank zijn. En dikke mensen hebben hier minder van. Je kan deze bacteriesoort verhogen door bijvoorbeeld de fructo-oligosaccharide toe te voegen. En fructo-oligosaccharide kun je vinden in witlof, in ui, in prei, watermeloen, artisjok, spruitjes. Dit zijn de vezels die deze bacterie erg lekker vindt en daardoor gaat hij zich vermenigvuldigen. Daarmee groeit het aantal bacteriën van de Akkermansia in jouw darm en blijf je dus slanker.
0: Goed om te weten, de Akkermansia Rus. Trouwens, net voor Imagination hoorde je Francesco De Gregori en Buonanotte Fiorello. Nee, Buonanotte Fiorellino. Nou, zoiets dan. Dat was natuurlijk Italiaans. Nou, meer lekkere feel-good muziek, zoals dit nu. De dames van de 3 Degrees. And can't you see what you're doing to me?

echt een ultra kort plaatje. 2 minuten zo'n beetje. Bij de donderdag date. Bijna het einde van uur 1 van de donderdag date. Maar nog even lekker een instrumentaaltje. De Inner City Symphony is dit. Met Babyface. En ik zie je zo in het tweede uur. Met daarin Anna Kruiswijk en Peter van Berkel over granen. Tot zo.

0: Donderdagse uur 2 van de Donderdagdate. Maar nu eerst het nieuws.
1: De Donderdagdate.
0: De Donderdagdate gaat zo verder. Gaat zo verder. Gaat zo verder.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag. 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
4: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
3: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
5: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
3: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

denk dat je dit wel echt vette disco mag noemen. In het tweede uur van de Donderdag Date hoor je de 202 Machine en Get Up and Rock Your Body. Ja, je bent er weer, wat goed. Met lekkere feel-good muziek is dit de Donderdag Date. Hier is Level 5.

0: mooi gezicht, hè? Je hebt iets gewoon. Ja, ik weet niet. We hoorden een remix van Something About You van Level 42.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Voldoende choline binnenkrijgen via de voeding kan het risico op dementie verkleinen. Dat blijkt uit een grote analyse van 5 studies. Mensen met een gematigde inname liepen bijna 30% minder risico op dementie dan degenen die het minst binnenkregen. Het ideale punt lag rond de 465 milligram per dag choline, wat dicht bij de officiële aanbevelingen ligt. Te veel choline bleek overigens geen extra voordeel te bieden voor de hersenen. Choline zit van nature in producten zoals eieren, vlees, vis en zuivel en ook in peulvruchten en in noten. Niet alleen het eten van veel plantaardige producten telt, maar vooral de kwaliteit ervan, zo blijkt uit een grote Spaanse studie. Mensen die zich hielden aan een gezond plantaardig dieet met veel groenten, peulvruchten, volle granen en noten hadden een aanzienlijk lager risico op kanker gerelateerd aan overgewicht. Het simpelweg verhogen van de hoeveelheid plantaardig voedsel zonder te letten op de kwaliteit leverde dit voordeel niet op. Onderzoekers benadrukken wel dat de uitkomst gebaseerd is op een beperkt aantal kankergevallen en daarom voorzichtig geïnterpreteerd moet worden. Maar de studie bevestigt wel het bestaande advies: kies voor gezonde plantaardige producten in plaats van alleen maar steeds meer plantaardige producten. Ja, dat brengt ons in een feeststemming. Dit klinkt goed. Straks na dit, dat is van de Brothers Johnson, Anna Kruiswijk, voormalig arts. En ze is nu van Jouw Voeding. En we gaan haar de vraag voorleggen hoe zij denkt over het gebruik van de magnetron voor het opwarmen van voedsel. Ben benieuwd. Dit dus zijn de Brothers Johnson. And the real thing.

0: a red face or bumps and pimples as an adult, you could have rosacea. 16 million Americans have the skin disorder, often called the Great Pretender because it can mimic a sunburn or acne. But without treatment, rosacea usually gets worse and becomes a serious burden on daily life. But it doesn't have to. Advances in medical care make clear skin possible. If you have facial redness or bumps and pimples, see a dermatologist or visit the National Rosacea Society at rosacea.org.
1: Nu Anne Kruiswijk. Hallo Anna.
2: Hi Frank.
1: Ik ben heel benieuwd of het gebruik van een magnetron nu wel of niet schadelijk is. Of het iets met je voeding doet, het helemaal dood maakt, frequenties uitgooit. Ik zelf loop er altijd met een grote boog omheen en vermijd hem. Dus gebruik maak ik gewoon niet.
2: Mm-hmm, ik ook.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik heb geen magnetron in huis en die komt er ook niet in. De magnetron heet een microwave. En hoe het werkt is dat er dus in die magnetron microgolven worden opgewekt. En die worden dan door de wanden weerkaatst en komen dan in de voeding die daar staat terecht. En doordat de moleculen in dat voedsel in beweging worden gebracht door de microgolven, ontstaat er geleidelijk warmte. Dat klinkt natuurlijk heel aardig. Maar er is intussen toch wel het een en ander aan onderzoek gedaan naar de effecten op het voedsel. Dus een van de dingen die mijzelf ooit in een restaurant opviel, was dat mijn appeltaartje die ik had besteld en die in de microwave was opgewarmd, in het midden ijskoud was. Dus blijkbaar dringt de warmte maar een paar centimeter door in het voedsel en verwarmt dus niet alles. En in het geval van vlees zou dat dus minder aangenaam kunnen zijn en zelfs schadelijk kunnen zijn. Nou, als ik kijk naar wat er bekend is, dan is het meest bekend het verlies aan vitamine. Met name het verlies aan vitamine B12, maar ook vitamine C en bepaalde, wat we dan noemen, fytonutriënten, plantaardige stoffen die nodig zijn om zeg maar ons te beschermen tegen ziekte. Dat vermindert dus wanneer je het voedsel in de microwave hebt gezet. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het cholesterol in vlees, dan blijkt dat dat sneller oxideert wanneer dat in een microwave heeft gestaan.
1: Ja.
2: En gunstige stoffen in allerlei groentes, die verminderen ook. En sommige mensen, ik eet dus nooit uit de microwave, dus ik kan het niet uit ervaring zeggen, die zeggen dat het eten ook minder lekker smaakt. Een ander punt wat ik zelf altijd belangrijk vind, is dat de straling van de microwave in principe schadelijk is voor mensen. En daarom staat het in een kooi van Faraday. En een Faraday-kooi betekent dat het een gevlochten ijzerwerk heeft wat in het deurtje zit, zodat wanneer jij kijkt naar jouw product, dat jouw ogen beschermd zijn tegen de straling. Want die straling is dus schadelijk voor je ogen. En wat ik dan lees is dat je heel goed dat glazen deurtje schoon moet maken. Want als het vuil is, dan werkt dus de bescherming niet meer. En als jij dan elke dag door dat raampje kijkt, dan kunnen jouw ogen dus daar schade aan ondervinden.
1: Okay.
2: Dus dat is wat ik ervan weet.
1: Ja. Hey, en dat stukje met die frequenties, dat alles heeft natuurlijk een trilling. En dat doet iets met die frequenties die er al in zitten in groente en fruit, die normaal gesproken ook heilzaam zouden zijn voor je lichaam. Hoe zie je dat?
2: Nou ja, eigenlijk alles is frequentie, hè? Alles is energie. Dus ook de stoffen die erin zitten, zoals vitamines en fytonutriënten, hebben hun eigen frequentie.
1: Ja.
2: En daar kan ik me heel veel bij voorstellen.
1: Maar door bijvoorbeeld een vitamine C niet meer diezelfde werking zou hebben als dat het oorspronkelijk gewoon gewarmd is op het gasfornuis?
2: Dat kan ik niet vinden in de literatuur. Ik kan me er wel het een en ander bij voorstellen. Hè? Dat wanneer er zeg maar een onnatuurlijke invloed is op de frequentie van voedingsstoffen, dat het effect van die voedingsstoffen in mijn lichaam, als ik dat zou eten, ook anders is. Om die reden mede, hoor, is mijn uitgangspunt. Ja, je moet zo natuurlijk mogelijk eten, maar ook zo natuurlijk mogelijk eten bereiden.
1: Ja, en opwarmen in een gewone oven is eigenlijk geen enkel punt, hè?
2: Nee. In een hete luchtoven of een gasoven is dat geen punt. Nee.
1: Dat is prima. Oké, nou hartelijk bedankt Anna weer voor het antwoord op deze vraag.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.

Een combinatie van ginkgo biloba en Kistanje tuberosa verbetert het geheugen aanzienlijk bij gezonde volwassenen na slechts 30 dagen gebruik. Deelnemers scoorden beter op alle geheugentests, terwijl hersenscans een verhoogde activiteit in het cerebellum lieten zien. Dit hersengebied is cruciaal voor het verwerken van visuele informatie en het vastleggen van herinneringen. De kruiden lijken de hersenefficiëntie te verhogen door de doorbloeding te verbeteren. Met geen enkele gerapporteerde bijwerking biedt deze natuurlijke mix een veilige en ook effectieve boost voor je cognitieve prestaties. Het gaat dus om de combinatie van ginkgo biloba, de levensboom, en Kistanje tuberosa. Voor wie slecht slaapt, kan de combinatie van twee supplementen effectiever zijn dan elk middel apart. Een nieuwe studie toont aan dat het samen nemen van ashwagandha en melatonine

0: altijd al heb ik dit een mooi nummer gevonden. Zo mooi. Peter Skellern. En we gaan even het tempo wel weer nu opvoeren. Hier zijn The Flirts en Passion.
1: Dit is de donderdag date met Frank Ruiter.

0: nu contact met Peter van Berkel. Hij is natuurvoedingsdeskundige, chef, kok dus, en fermentatie-expert. Hallo Peter.
1: Ja, dag Frank. Goeiedag.
0: Hallo. Je hebt meerdere boeken geschreven, waaronder een vrij nieuw boek, De Graankeuken.
1: Dat klopt.
0: Ja, ik ben als eerste benieuwd. Iedereen kent natuurlijk tarwe en haver. Dat zijn eigenlijk de meest bekende granen. Tarwe lijkt mij trouwens ook heel ver doren, zeg maar, gefokt. Waardoor het niet meer helemaal gunstig is. Maar je hebt veel meer granen dan dat. Wat maakt granen nou volgens jou zo interessant?
1: Ja, nou ja, over dat doorfokken van jou. Dat is eigenlijk inderdaad voor mij ook wel een van de belangrijke redenen geweest om dit boek te gaan schrijven. Omdat ik probeer eigenlijk een beetje de monocultuur die tarwe nu in de keukens heeft. Dus in de westerse keuken. En vooral tarwebloem. Dus de geraffineerde tarwe. Ik probeer eigenlijk met mijn boek die monocultuur een beetje te doorbreken. En ik wil mijn lezer aansporen en op het spoor brengen van juist die enorme diversiteit van granen. Die we ook over de hele wereld kennen, maar natuurlijk ook in Europa en hier in Nederland. Dus granen is echt een prachtig soort basisvoeding.
0: Ja, en gezond ook, hè?
1: Ik vind van wel. Daar zijn de meningen natuurlijk zeer over verdeeld. Maar ik vind het althans als je het goede keuzes maakt, hoe je het koopt en hoe je het bereidt, vind ik het zelf een zeer gezonde voedingsbron.
0: Ja, daar hangt het natuurlijk mee samen, want anders is het totaal onverteerbaar. Tarwe bevat sowieso gluten en dat is niet het meest ideale graan, lijkt mij, hè?
1: Ja en nee, ook dit is gewoon natuurlijk heel relatief. Maar ook hierin gaat het denk ik juist om de variatie die je eigenlijk op je bordje moet zien te creëren. Ik begon net de monocultuur van tarwe, de monocultuur van tarwebloem. Nou ja, iedereen op het moment dat je zelf met granen bakt, wordt eigenlijk uitsluitend tarwebloem gebruikt. Nou, dat is natuurlijk een geraffineerd graan. Dus daar zijn eigenlijk alle goede voedingsstoffen zijn eruit gehaald. Je houdt dus een beetje een lege koolhydraat over. Nou, dat is dan ook weer, denk ik, een reden waarom het graan nu wordt afgewezen. En ik vind het juist zo belangrijk om de oude granen weer terug te brengen in de keuken.
0: Heb je wat voorbeelden van namen van die oude granen?
1: Ja, ik heb zelfs een lijstje van 30, want ik heb in mijn boek dus 30 graanprofielen neergeschreven, waarin ik een hele rits van granen de revue laat passeren. Als we kijken naar, er zijn eigenlijk 7 hoofdgranen. Dat is dan inderdaad, daar hoort de tarwe en zijn familieleden hoort daarbij. Maar ook gerst is een hoofdgraan. Rogge kennen we uit Europa. Haver. Rijst is natuurlijk het graan van Azië. Mais is het graan van Zuid-Amerika. En als laatste van de 7 hoofdgranen kennen we gierst. En daar zien we een cultuur zowel van hier in Europa als eigenlijk de oorsprong in Afrika. Dus dat zijn de 7 hoofdgranen. En dan is er nog een hele rits met familieleden, andere kleine soorten. Ja, en ik kan bij wijze van spreken nu een, als je het leuk vindt, ik kan een hele opsomming geven nu van A tot Z. Van in een hele snelle riedel welke granen er allemaal zo behandeld worden.
0: Misschien komt het terloops ter sprake. Wat zullen we even onder de loep nemen? Eentje die ik trouwens zelf heel vaak neem bij mijn lunch. Gierst. En die kook ik ongeveer 20 minuten. Ik ben benieuwd of dat trouwens de goede techniek is die ik toepas.
1: Nou, over de kookmethode, dat is een hele belangrijke rode draad in mijn boek. Voor het koken van graan hanteer ik zelf de zogenaamde WKW-methode. En WKW is een afkorting en dat staat voor weken koken wellen. Dus dat wil zeggen tot ik heel veel granen van tevoren eerst laat weken. Daarna kook ik hem. En daarna krijg je het proces van nabellen. Dat wil zeggen, zeg maar, de harde granen zoals we die kennen, die week ik een aantal uren. En dan, dat hoef je allemaal niet te onthouden. Daar staat gewoon een keurige tabel in dat boek. Ik week het in de afgemeten kookvloeistof. Daarna ga ik het in diezelfde vloeistof koken. En op het moment dat men het dan eigenlijk gaar vindt, dan komt juist dat proces van nabellen tevoorschijn. En het nabellen is gewoon een hele eenvoudige behandeling. Je hoeft eigenlijk daar geen moer voor te doen. Je zet het vuur uit en eigenlijk blijf je gewoon met je tengels van je pan af. Dus je laat het graan nog, zeg maar, in de warmte die er gewoon nog in die pan heerst, nabellen. En hierin krijg je de optimale garing van het graan. En dat is denk ik een van die belangrijke dingen waarom ook mensen moeite hebben met de graanvertering. Tot dat proces van nabellen dus vaak wordt overgeslagen. Mm-hmm. En dat nabellen is juist zo enorm belangrijk. Professioneel noemen we dan in dat proces krijgt het graan zijn ontsluiting. Dus letterlijk en figuurlijk, het graan gaat van zijn slot af. Dus hij opent zich in dat proces volledig. Waardoor je A, al zijn voedingsstoffen goed kunt opnemen. En B, tot het graan op die manier echt door en door gaar is. En daardoor ook goed verteerd kan worden.
0: Oké.
1: En dat vind ik dus eigenlijk zelf een essentiële handeling in dat hele kookproces.
0: En wellen duurt dan ongeveer een half uurtje of zoiets?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk per graan. We hebben sommige hele harde granen. Dat is de rogge en de gerst. Nou, die kan ik wel bij spreken een paar uur laten nabellen. En een gierst, nou, dat is juist weer een hele snelle. Daar kan je met een half uurtje, heb je het al gehad. Mm-hmm. En dat nabellen doe ik vaak om de warmte vast te houden in een hooikist.
0: Oh ja.
1: Dus ik zet mijn pan dan in de hooikist. Nou, en dat laat je gewoon lekker op je aanrecht staan. Daar hoef je ook niets voor te doen. Hoef je niet bij te blijven staan. En daarin, zeg maar, krijg je als het ware die nagaring van het graan.
0: Ja. En wat is de functie van weken? Heeft dat iets te maken met ook het vitinezuur proberen te neutraliseren?
1: Ja. Nou, het weken heeft een paar voordelen. Je verkort door het weken direct de kooktijd. Het weken heeft ook weer invloed op die goede verteerbaarheid van het graan. En inderdaad, wat jij al intikt, in het weekproces wordt het zogenaamde aanwezige vitinezuur voor een deel afgebroken.
0: Ja, dat is belangrijk, want vitinezuur dat bindt mineralen aan zich die je dan vervolgens ook kwijtraakt.
1: Ja. Nou ja, we noemen vitinezuur een antinutriënt. Ook daar kan je, over dat woord kan je nog wel een boompje opzetten. Maar inderdaad, vitinezuur is dus zeg maar een planteigen stof. Dat zit overigens niet alleen maar in graan. Het zit ook in pulvruchten, in alle zaden zit het. Dus het wordt eigenlijk altijd in combinatie met graan wordt het vitinezuur beschuldigd, maar het zit in wezen in een heleboel eetbare zaden. Ja. Vitinezuur is inderdaad een bescherming van de plant zelf. En het is inderdaad zo dat vitinezuur de aanwezige mineralen in dat zaadje aan zich bindt. Nou, dat betekent inderdaad, als dat vitinezuur nog werkzaam is, is dat ik, als ik dat zaadje opeet, tot ik dan, zeg maar, bij wijze van spreken, de aanwezige zink en ijzer niet kan opnemen. Ontkoppel ik dat, dus laat ik het vitinezuur afbreken, dan is dat mineraal inderdaad weer beschikbaar. Hierin is, zeg maar, het codewoord eigenlijk de factor tijd. Dus hoe meer tijd je de bereiding geeft, hoe beter het vitinezuur wordt afgebroken.
0: Nou, fijn deze inleiding. En laten we dan de volgende keer specifiek even ingaan op die 7 hoofdgranen en de bereiding daarvan. En wat je wel en niet moet doen in het ideale geval. Hartelijk dank Peter van Berkel.
1: Oké, tot je dienst en tot een volgende keer.
0: Zeker.

0: Sweet Sensation. Ja, natuurlijk Sad Sweet Dreamer.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuw onderzoek suggereert dat het plantaardig ketogeen dieet gecombineerd met dagelijks vasten, intermittent fasting, de achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer kan afremmen. In de studie bleven deelnemers die dit regime 6 maanden volgden cognitief stabiel, terwijl de groep met de standaardzorg juist achteruit ging. Het effect leek het sterkste bij mensen zonder ernstige insulineresistentie met minder hersenschade. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, waarschuwen de auteurs dat het onderzoek klein was en ook kort duurde. Meer studie is nodig om te bevestigen of deze aanpak op grote schaal werkt als aanvulling op de reguliere behandeling. Een studie toont aan dat melatonine met vertraagde afgifte de slaap van gezonde volwassenen met slaapproblemen merkbaar verbetert. Deelnemers die 4 weken lang 2 milligram melatonine gebruikten, sliepen bijna een half uur langer en vielen sneller in slaap dan de groep die een placebo kreeg. Ook rapporteerden zij minder wakker liggen 's nachts en een beter algemeen welbevinden. De onderzoekers zeggen dat het effect op de korte termijn is vastgesteld en dat het langdurig gebruik nog moet worden onderzocht. Maar de bijwerkingen bleven beperkt tot milde klachten zoals hoofdpijn. Ja, I like it. Dit is Aura, de band Aura. Daar hebben we nog heel kort voor. Even kijken. Nou ja, een minuut of 3. Het is de lange versie, maar die draaien we niet helemaal. Maar dat geeft niet, want we draaien ze. Dat is Aura. And I like it.

0: Dat was een little bit van Aura. Het was zeker meer dan een little bit. Like I like it. En zo komen we aan het einde van de Donderdag Date. En we draaien nog even de outro.
1: This has been another transmission of the Donderdag Date. Where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Hij zegt iets goeds hoor, je moet even kijken op dedonderdagdate.nl, was ik helemaal vergeten te zeggen. Kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl en dan zit je goed. Kan je alles nog een keer downloaden, ook alle interviews van ooit, vanaf 2011. Echt. Het laatste voor vanavond, de Blue Nile. Tot ziens.

0: uitzending nog een keer horen?
1: Oh, yeah.
0: Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
2: De Donderdagdate.
3: Straks op Radio 80, de Flashback Show. Oh.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show. We begonnen met Tiki Leandros.
1: Après toi. Vertel eens even, Ingrid, je was weg naar Zweden. Hoe is het afgelopen allemaal?
0: Ja, het was hartstikke geweldig. Het waren wel zware partijen, maar we hebben goud geworden.
1: Goud nog wel.
0: Ja.
1: Eerste prijs met het handballen.
0: Met het handballen.
1: In hoe heet dat plaatje ook weer?
0: Malmö.
1: Malmö, ja.
0: Maar ik ben er weer, hoor.
1: Ik ben blij met je, ik ben trots op je. Echt waar, hoor. Dus David, ook van het Songfestival trouwens, met zijn Julie.

0: hoogste tijd voor Ingrid met de musical.
1: Ja, we hebben vandaag weer meegenomen van de musical. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En het nummer heet...
0: Ook zo.
1: En het nummer heet ook zo. Ja,
0: en Rob de Nijs, die staat er ook nog in, volgens mij. Hè?
1: Ja, Rob de Nijs.
0: Heel veel bekende mensen van u.

0: De weg naar Hamelen.
1: De weg naar Hamelen.
0: Hamelen. Ja, en Stamelen, dat deden we ook. Hè.
1: Maar goed, we gaan nu naar Bob Dylan.

0: zeggen ze wel eens dat die plaatjes uit de jaren 60 zo kort zijn. Maar deze duurde toch ruim 5 minuten.
1: Ja, dat was een lang plaatje.
0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone. En de volgende is...
1: De Moody Blues met Question.

Question van de Moody Blues en het complete London Symphony Orchestra zat erbij. Maar ja, de Moody Blues die hebben op het conservatorium gezeten. Dus die hadden wel wat kennis in dat grote orkest. Dus een plaatopname was natuurlijk zo geregeld. Hè? Nou, de volgende groep die doet het met iets minder begeleiding. Maar het is ook wel een leuk plaatje hoor. Black is Black van Los Bravos.

0: Los Bravos en Black is Black. En weet je nog dat we gisteren op de bus stonden te wachten en dat wij zo'n hele mooie regenboog zagen, Ingrid?
1: Ja, nou ja, goed, dat zagen we. Heel mooi, hè? Twee zelfs.
0: Ja, zo'n dubbele was het, hè?
1: Het was een dubbele, maar nu gaan we naar...
0: de Rainbow Valley.
1: Ja.

0: Ja, dat was Love Affair met Rainbow Valley.
1: Ja, en we gaan van de Rainbow Valley
0: gaan we naar Manfred Mann. Mighty Queen.

0: Masked Man en die Mighty Quinn. En hoe je nou aan die Eskimo komt, ik weet het niet. Misschien woonde er eentje naast hem of zo.
1: Ja, dat weet je niet. Of hij was er zelf.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Wat hebben we nou op ons lijstje?
1: Hebben we nou Hermans? Hermits met There's a Child of Husk.
0: Oké. Dus als de kindertjes naar bed zijn, dan wordt het een beetje stil. Daar komt het een beetje op neer.

0: hush, het is een beetje stilletjes. Als de kinderen naar bed zijn, moe, uitgespeeld. En dan zijn vader en moeder alleen. Maar soms is vader ook in ruzie met zijn zoon. De generatiekloof noemen ze dat, geloof ik.
1: Ja.
0: Father and son, Cat Stevens.

0: Weer tijd voor jouw rubriek, Ingrid.
1: Ja, we gaan nu weer naar musical. En we hebben nou Anne Tefka meegenomen. Hou van mij.

0: Zeg, Golden, hou jij van mij?
1: Of ik wat?
0: Hou je van mij?
1: Van je houden. Onze dochters willen trouwen. Mensen vechten op de straat. Je bent moe, je bent op. Kom naar bed, het is laat. Tev, je hou op, gedraag je.
0: Golden, het is maar een simpel vraagje. Hou je van me?
1: Je bent gek.
0: Dat weet ik wel, maar...

0: Wouters, Molk de Koe, 25 jaar lang. Wat is dit nou voor gedoe?
1: Golden.
2: Pas tijdens onze bruiloft zag ik je voor het eerst. Ik was bang.
0: Ik had schrik.

0: Romantisch, hè?
1: Romantisch nummer uit Anna Tefka. Nou gaan we naar Neil Sedaka. Oh, Carol!

0: Ja, zo waren we weer eventjes terug op het Eurovisie Songfestival. Ja. Met de spelbrekers Kleine Kokette Katinka.
1: En waar gaan we nu naartoe? Naar welk nummertje?
0: Oh, dan moet ik even spieken, hè. De Blue Diamonds. Oh, daar heb je eentje van vlak bij mij om de hoek gewoond.
1: Oh ja.
0: Een van de Blue Diamonds van weer de Muiderwaard.
1: Ja, nou, dat is leuk.
0: Ramona.

Ja, dat waren dan de Blue Diamonds met Ramona. En dan gaan we nu naar Rocco Granata. En dit is een liedje wat hem herinnert aan hoe zijn moeder hem vroeger naar bedje bracht. Heel lief liedje. MUZIEK

naar kom je Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
4: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
3: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
7: De Flashback Show.
8: Terug in de tijd met deze Radio 80 Flashback.

0: was Willeke Alberti. Welkom in deel 2 van de Flashback Show.
1: En dit overigens liedje?
0: Wordt ja. dit liedje gezongen door een bekende Nederlander
1: ja.
0: in Make Up Your Mind. En ze gebruiken het voor de finale hè, bij ja, de spiegel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk dat het toch weer zo'n oud liedje is.
0: Weet jij nog welke bekende Nederlander het was?
1: Nee, weet jij het nog?
0: Nee, eigenlijk niet meer.
1: Moeten we dat maar eens een keertje opzoeken. Maar we hebben ook heel iets anders. Weer een hele grote hit uit die rij. Die eindeloos lange rij. Nummers die gebruikt zijn voor reclames en tv- en radiotunes. Nou,
0: o, welke is dat dan?
1: Dat is Willy Schobben met Mexico. En die werd gebruikt door Tony Vos. Die had die spot geproduceerd. En die ging naar een kousenfabrikant in Duitsland. En die had dus nog helemaal geen reclame op de radio. En die verkocht voor een ton aan reclames.
0: Oh, ja?
1: Voor Radio Veronica.
0: Ja,
1: groot
0: is dat zo?
1: Succes met dit muziekje op de achtergrond. De kousen heette Noordie.

0: Anneke Grunlo,
1: hè? Dat was Anneke Grunlo. Oh,
0: met brandend zand. En de technicus was altijd boos op Anneke.
1: Ja, waar dan?
0: Want dan stond ze te dicht bij de microfoon en ze had zo'n hele harde stem. Anneke, zing niet zo hard, verdooi. Paar passen achteruit, hoor. Al mijn metertjes die staan krom in de hoek.
1: Maar we gaan nu naar Connie van der Bos met... Drie zomers. Ja, die hebben we net gehad, hè, de zomer.
0: Ja, daarom. Nou, er schijnt nog een staartje aan te komen. Een nazomertje, hebt de weerman beloofd. Okay. Volgende week.

0: dit wil connaître. Jawel, ik probeer het maar niet, mijn beste Frans.
1: Ja, maar dat lukt niet echt, hè?
0: Nou, valt toch al mee.
1: Maar jij gaan nu weer naar musicals.
0: Ja.
1: En we hebben dit keer Elisabeth meegenomen.
0: En hoe heet het liedje?
1: Mijn leven is van mij.

0: een stem hebt die Pia Douwens, hè?
1: Nou, wat nou, een stem, zeg.
0: Wat een stem, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Maar we gaan nu naar de heer Dr. Wizard, origineel Savannah Band, Cherdes to Fem.
1: Ja, zoiets. Nee. Nee, ik wil even zeggen, jouw Nederlands is net zo goed als mijn Frans hoor. Dr. Bezzard's Original Savannah Band.

0: Dat was Copacabana van Perry. Menlo.
1: Ja.
0: We gaan nu naar Thelma Houston. Don't leave me this way.
1: Mooi, hè, stereo. Klinken we goed in stereo.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. En van de volgende plaat vind ik zowel de parodie als het origineel mooi. Want Jopie Parlevliet heeft dit ook al eens opgenomen, alias Richard Groenendijk. Maar dit is toch echt het origineel.
1: Ja, die had het toen opgenomen in de coronatijd, ja, dat nummer.
0: Ja, maar dit is echt het origineel. Raffaella Cara, Val Amore con il fiato.

0: Dan is je echt afgelopen.
1: Ja. Maar dan gaan we nu naar Car Wash van Rolls Royce. We gaan lekker de auto wassen, hè?
0: Lekker soppen, hè?
1: Lekker soppen!
0: Lekker soppen!

0: Het is weer lekker schoon. Hè? We zijn weer lekker schoon.
1: Ja.
0: We gaan nu naar Bonnie Tyler.
1: Ja, helaas ons.
0: Helaas ons ontvallen.
1: Ja, triest, hè? Want dat is zo'n goede zangeres. Nou, hier is nog een keertje.

Tyler, zij is niet meer, maar haar muziek leeft voort, zeggen we dan altijd. Hè? Ja, want het was een geweldige zangeres. Ik moet even rammelen. Bij het volgende plaatje, want het gaat over sleutels. Voici les clés.

0: Voici les clés. Daar zijn de sleutels, daar kun je mee binnenkomen. Ziezo, dat was dan weer wat het Franse repertoire betreft. Dan gaan we nu echt gewoon naar het Engelstalige.
1: En dat wordt. Nee. Of Cloud.
0: Cloud hebben we nou eerst, ja.
1: Cloud, substitute.
0: Ja, dat betekent. We hebben in Nederlands toch ook dat woord, substituut. Ja. Van de vervanger, de plaatsvervanger, ja. De understudy, noem je het ook wat. Ah, fijn.

0: Substitute. En de laatste vocale, die is voor jou, Ingrid. Want dat komt weer uit de musical.
1: Ja, dat is Julie Camelton met Don't Cry For Me, Argentina. Uit Evita.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Holland Sport, Welzijn Bergen en Sport Z organiseren vanaf maandag 28 september de training Breng Ouderen in Beweging. In 3 praktische bijeenkomsten leren vrijwilligers en begeleiders hoe zij ouderen op een leuke en toegankelijke en veilige manier kunnen laten bewegen. De deelname is gratis. Aanmelden voor de training Breng Ouderen in Beweging kan via www.vrijwilligersacademiebuug.nl.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
6: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
7: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het plan voor een doorfietsroute langs het spoor tussen Castricum en Limmen dreigt te worden geschrapt. Het nieuwbouwplan Schulpwerf in Bakkum laat volgens de gemeente te weinig ruimte over. Tegelijkertijd wil de gemeente de fietsverbinding tussen de Beverwijkstraatweg en de Park and Ride bij het station opheffen. De Fietsersbond stelt dat het fietspad en de geplande doorfietsroute belangrijke schakels zijn in de Noord-Zuid fietsverbinding door Castricum. Een 61-jarige man uit Oud-Karspel is veroordeeld voor het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno. De politie hield hem in mei 2024 aan dankzij een tip. Toen bezat hij video's en bijna 50.000 afbeeldingen van verregaande seksuele handelingen met jonge meisjes. De man bekende dat hij blij was te zijn betrapt.

Kuiper was schrijver van verschillende klassiek geworden kinderboeken. Zijn boek Het Zakmes werd ook verfilmd. Voor zijn boek ontving hij verschillende belangrijke prijzen. Dit jaar ontving hij nog de Zilveren Griffel voor Maantje verhuisd de zee. Kuiper overleed na een kort ziekbed. Hij is 74 jaar geworden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: Tussen bergen en Schorrol aan de voet van de duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Het is een samen nadenken over veerkracht, iets wat in deze tijd broodnodig is. De kerken kampen met de nodige problemen, de samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller makkelijke troost zoeken in de kerk, maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. Vrede vraagt om doen. In de week van 19 tot 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Zo wordt vrede zichtbaar tijdens deze Vredesweek. Ook is er bij de opening van de Vredesweek een live carillonconcert geweest. De muziek klonk over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klonken, werden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren en elkaar ontmoeten. En schrijf ook een wens op het vredeslint. Waar kiest u voor? Op donderdag 24 september om 7 uur een oecumenische Taizé-viering in de Petrus en Pauluskerk, om in stilte samen te komen met verhalen, met gebed en met meditatieve Taizé-liederen. En om stil te staan bij wat vrede betekent. Op vrijdag 25 september van 10:30 tot 11:30 een samenkomen in het woonzorgcentrum Oudburg. Bewoners tekenen en schrijven kaarten met woorden van vrede en bemoediging. De kaarten worden verzonden naar kinderen in Gerson in de Oekraïne. Dit is een van de doelen van de Vredeskerk, van de Vredesweek Herstel. Gebed voor de vrede van paus Leo XIV. Heer van het leven, Gij die ieder mens hebt gevormd naar uw beeld en gelijkenis. Wij geloven dat Gij ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging. Gij die uw leerlingen begroette met de woorden, vrede zij u, schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis werkelijkheid te laten worden. Vandaag dragen wij ons gebed op voor de vrede in de wereld en smeken wij dat de naties afzien van wapens en kiezen voor de weg van dialoog en diplomatie. Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, omdat we instrumenten van verzoening mogen zijn. Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle, gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen de volkeren. Heer, verlicht de leiders van de naties, opdat zij de moed hebben projecten van dood los te laten, de wapenwetloop te stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen. Mogen de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid bepalen. Heilige Geest, maak van ons trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse vrede in ons hart, in onze families, in onze gemeenschappen, in onze steden, dat ieder vriendelijk woord, ieder gebaar van verzoening en iedere keuze voor dialoog een kiem mogen zijn van een nieuwe wereld. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Indien wel zijn Arjan Posmaandag aan.
2: Dag Lisette.
1: Hoi, fijn je te spreken.
2: Ja, gezellig, leuk.
1: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis, in België.
2: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
2: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
2: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
2: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
2: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
2: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
2: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
2: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen met de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
2: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen het voedsel of het vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
2: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
2: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
2: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
2: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
2: Nou ja, ik mag. Ik heb het tijdje praten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
2: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
2: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
2: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus ja, dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
2: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
2: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
2: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
2: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
2: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
2: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
2: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
2: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Je kunt de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
2: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
2: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
2: Dankjewel, Lisa.
1: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
2: Joe.
1: Hoi.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan de minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.